ik niet meer voel of moet ik iets anders zijn. Drink nu een bosser, stot mijn glas op mij. Ik drink korten, niet in offen, steen, doch wanneer ik stier, klopt mij bij wirten.

vier. Leg Martijn en Siels samen, want is hier mag moest niet rijden. Het is mooi met z'n te kramen, het is zum Essen, niet zum Heeren.